0: Rinus.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!
1: Bananen?
0: Bananen!
2: Ja!

0: Nou, Rinus, dat ging toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broekhoest. Is vervelend, lijkt op bonensoep. Moeder heeft het liefst.

0: en I'm a jeweler.
1: Hey, ik ben lit. Dat is nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oudje, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos. Gekke cellen, volle posos. Robé, pauw. Braka Shandy, pak je snauw. Ik ben